0: Bai, bizi tristuri, besarkatu ire tristuri. Tristuri hori besarkau?
1: E honor. E honor. Gozau.
0: E hon tristuri. Ba, tristur. Musu bantzat, ontsen, tristuri.